get a move on and rocking and bopping around. Dat waren de Prowlers. Uit de Vancouver, West Canadian, rockabilly scene, 1958. Oké, we rocken boppen, stomp, strolen, gemütlich weiter. Johnny and the Rocco zijn we jetzt hier met Lonesome Train on a Lonesome Track.

Yeah, that's it. Dat was Slim Harpo met zijn Bobby Sox Baby. Slim Harpo uit Louisiana. Rhythm and Blues scene. Zijn songs worden damals in die funstiger eingespeeld. In de legendaire Jay Miller Studio in Crawley, Louisiana. We blijven nog een klein beetje hangen in Louisiana. In de Delta-regio, de Mississippi Delta-regio, dan we jetzt hier Rockabilly Music of das Gin Label. En waar we jetzt hier een relatief zeldzame rariteit van Red Smiley en de Velvetones met Take a Ride.

That's it. Das war Roy Gaines mit Skippy is a Sissy. My goodness, was hij voor een muziek. Een muzie uit die funstige jaren. Okay, we gaan richting Houston, Texas. Rhythm and Blues uit die funstige jaren in Houston, Texas. Met natuurlijk, wie kan er zo anders zijn, Lytton Hopkins. Want we spelen jetzt van Lytton Hopkins. Niet een lied over Houston, Texas, maar de New York Boogie.

Extra, extra! Read everybody! Rock and roll on the radio! Rockabilly rock and roll from the 50s! Das war Gary Ray met Extra, extra! Okay, van rock and roll gaan we jetzt richting bluegrass country music met een touch of rockabilly erbij. Of Columbia Records gaan we jetzt hier. Lester Flatt en Earl Scruggs with the Foggy Mountain Boys met Big Black Train.

The Earthquakes waren dat, met Crazy Bob, Detroit, Michigan in de 50s. Oké. De totale collector item sammler rariteit uit in deze Rocking 50s zending is de een rariteit van land uit Georgia, uit LaGrange, Georgia. Of dat Trapture label van de producer Rupert McClendon. Gaan we jetzt hier een extreem zeldende rariteit van Rusty Howard met Chuck Joyce en de Chain Gang Boys. Rusty Howard, en let's rock!

Cool, Daddy O, and ready to go. Dat waren die Sparkle Tones uit Sparkleberg, South Carolina, met Joe Bennett en de Sparkle Tones. Voor circa 15 jaar heb ik nog eenmaal een interview afgezeichnet met Joe Bennett over een concert in München. Oké, right the gates of Specialty Records. Now we are here, Big Boy Miles and the Showies, met Who's Been Fooling You?